0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. De beste muziek ooit gemaakt.
1: Hits

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Feyenoord Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: On your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

Om bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid.

0: basgitaar en klapsigaar.
1: Trakka hier, trakka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trakka hier, trakka daar.
0: Leef onze goede tijd!

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerders en energiebedrijven starten een grootschalig project waarbij tot 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant op afstand meewerken om het elektriciteitsnet te ontlasten. Huishoudens kunnen tegen een vergoeding hun thuisbatterijen, laadpalen en warmtepompen flexibel laten aansturen. Vanaf de eerste dag van juli kunnen alle energieleveranciers zich bij het initiatief aansluiten.
1: Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235 en meer dan 4300 mensen worden in het ziekenhuis behandeld. Verschillende landen sturen hulp, waaronder Duitsland, Mexico en de Verenigde Staten. Nederland heeft een Urban Search and Rescue Team aangeboden om te helpen in het getroffen gebied. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de hoge temperaturen deze week. Vooral voor mensen die buiten of met zware machines werken. In de meeste cao's ontbreken afspraken over werkonderbrekingen bij hitte, terwijl werkgevers volgens de Arbo-wet wel maatregelen moeten nemen. Werknemers kunnen bij twijfel een klacht indienen bij de arbeidsinspectie, maar inspecteurs gaan slechts bij een deel van de klachten daadwerkelijk langs. Koning Charles en koningin Camilla zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie is afgerond. Het paleis wordt voortaan alleen voor ceremoniële en officiële gelegenheden gebruikt, maakte het Britse Koningshuis bekend. Charles heeft in de periode 2024 tot 2025 bijna 15 miljoen euro belasting betaald, waarmee hij tot de grootste belastingbetalers in Groot-Brittannië behoort. Het weerbericht: extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Altijd en overal. 24 uur per dag.
4: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De huidige hittegolf in Europa zou zonder klimaatverandering vrijwel onmogelijk zijn geweest, blijkt uit nieuw onderzoek van World Weather Attribution. In juni kwamen zulke extreme temperaturen 50 jaar geleden bijna niet voor, volgens de onderzoekers. De nachten zijn nu gemiddeld 1,3 graden warmer dan bij de grote hittegolf van 2003. En records voor natte boltemperaturen worden gebroken. Nederland heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Oranje won in Kansas City met 3-1 van het al uitgeschakelde Tunesië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman sluit de groepsfase daardoor als eerste af. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Meer dan 4300 mensen zijn gewond geraakt en worden in het ziekenhuis behandeld. Verschillende landen, waaronder Duitsland, Mexico, de Verenigde Staten en Nederland, sturen hulpteams en materieel naar het getroffen gebied. Netbeheerders en energiebedrijven willen 50.000 tot 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant inzetten om met vergoeding op afstand hun elektrische apparaten aan te sturen en zo het elektriciteitsnet te ontlasten. Het initiatief is een samenwerking van Liander, Enexis, Stedin en meerdere energieleveranciers. Vanaf begin juli kunnen alle energieleveranciers aansluiten. Het streven is voor de winter ongeveer 60.000 deelnemers te hebben. Het weerbericht: extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerders en energiebedrijven willen op grote schaal huishoudens inzetten om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten. Huishoudens in onder meer Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant kunnen tegen betaling apparaten als thuisbatterijen, laadpalen en warmtepompen op afstand laten aansturen. Het initiatief richt zich op zo'n 60.000 deelnemers en kan later worden uitgebreid. De huidige hittegolf in Europa zou zonder klimaatverandering vrijwel onmogelijk zijn geweest. Aldus een analyse van World Weather Attribution. Volgens de onderzoekers zijn nachten nu gemiddeld 1,3 graden warmer dan bij de grote hittegolf in 2003. En komt extreme hitte 's nachts zo'n 100 keer vaker voor. In 90% van de Nederlandse steden is de natte boltemperatuur deze periode hoger dan ooit gemeten. 4 Nederlandse wetenschappers hebben de hoogste wetenschappelijke beurzen van NWO ontvangen. De Spinoza en Stevin premies. Elk goed voor 1,5 miljoen euro. De premies gaan naar neurowetenschapper Karin Roelofs, chemisch bioloog Herman Overkleeft, psychiater Iris Sommer en mediawetenschapper Klaas de Vreeze. De Spinoza-premies erkennen fundamenteel onderzoek en de Stevin-premies maatschappelijke impact. Australië heeft zich door een doelpuntloos gelijkspel tegen Paraguay geplaatst voor de laatste 32 van het WK. Paraguay werd derde in groep D en maakt met 4 punten kans om door te gaan als een van de beste nummers 3. De Verenigde Staten, al zeker van groepswinst, verloor met 3-2 van Turkije, maar blijft eerste. Het weerbericht: extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door die gevoelens

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik

0: be right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Vier Nederlandse wetenschappers krijgen de hoogste wetenschappelijke beurzen van Nederland. De Spinoza en Stevin-premies. Ter waarde van 1,5 miljoen euro per persoon. Neurowetenschapper Karin Roelofs en chemisch bioloog Herman Overkleeft ontvangen de Spinoza-premie voor onderzoek naar stressreacties en menselijke eiwitten. De Stevin-premie gaat naar hoogleraar psychiatrie Iris Sommer en mediawetenschapper Klaas de Vreeze voor hun maatschappelijk impactvolle onderzoek. De huidige hittegolf in Europa was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering, blijkt uit een analyse van World Weather Attribution. Volgens de onderzoekers waren de dagen bij een vergelijkbare hittegolf in 2003 ongeveer 2 graden koeler en kwamen extreem warme nachten toen ruim 100 keer minder vaak voor. In 90% van de Nederlandse steden is de natte boltemperatuur deze periode hoger dan ooit gemeten. Kim Keon-hee, vrouw van de afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. De rechter oordeelde dat ze luxe goederen aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Haar man werd eerder veroordeeld tot 30 jaar cel voor droneprovocaties boven Noord-Korea, bovenop een eerdere levenslange straf voor een poging tot staatsgreep. In Japan zijn 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala, die gepaard gaat met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. In meerdere regio's geldt het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau. Ruim 200 vluchten zijn geannuleerd en wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. In het zuidwesten van Japan is lokaal meer dan 540 mm regen gevallen. Het weerbericht: extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Nieuwsradio. Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Wolfgang Porsche heeft zijn villa in Salzburg te koop gezet, na aanhoudende kritiek op het plan om een privé-tunnel naar het huis aan te leggen. Het huis met een tuin van 7800 vierkante meter wordt nu voor 12,7 miljoen euro aangeboden. De bouwvergunning voor de tunnel geldt nog tot 2028. Taleb al-Abdul Mohsen, 51, is door de rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van 6 mensen bij een aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg in december 2024. Hij reed met een zware huurauto op bezoekers in en verwondde ongeveer 300 mensen. Abdul Mohsen kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Kim Keon-hee, de vrouw van de voormalige Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Zij nam volgens de rechter onder meer 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aan in ruil voor politieke wederdiensten. Kim is vrijgesproken van aandelenfraude en het schenden van de wet op politieke fondsen. Nederland heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Oranje won in Kansas City met 3-1 van het al uitgeschakelde Tunesië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman sluit de groepsfase daardoor als eerste af. Het weerbericht: extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het kabinet heeft na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Rond 15 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer met strengere regels. En rond 85 andere natuurgebieden zones van 500 meter. Minister Van Essen presenteert de plannen naar verwachting om 3 uur vanmiddag. Oekraïne heeft vannacht een grote droneaanval uitgevoerd, waarbij een chemische fabriek in het zuiden van Moskou is geraakt, melden Russische en Oekraïnse kanalen. Volgens Russische autoriteiten zijn in totaal 660 Oekraïnse drones onderschept in 12 regio's. Op de Krim werden explosies gehoord bij de haven van Kerch, waar eerder een olieterminal werd getroffen. Wolfgang Porsche heeft zijn villa in het Oostenrijkse Salzburg te koop gezet, na kritiek op plannen voor een privétunnel. De villa, inclusief een tuin van 7800 vierkante meter, staat sinds enkele dagen voor 12,7 miljoen euro te koop op een Franse vastgoedsite. De bouwvergunning voor de 500 meter lange tunnel is nog geldig tot 2028. Meer Limburgers met een laag inkomen kunnen binnenkort gratis reizen met bussen en treinen van Arriva tijdens daluren in Limburg. Vanaf 14 juli kunnen inwoners met een inkomen tot het sociaal minimum hiervoor digitaal een aanvraag doen. Bij de aanvraag is een digitale inkomenstoets nodig, uitgevoerd door een extern bedrijf. Het weerbericht. Extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Meer Limburgers met een inkomen tot het sociaal minimum kunnen voortaan gratis reizen met bussen en treinen van Arriva tijdens daluren. Inwoners kunnen daarvoor vanaf half juli een digitale aanvraag doen. Met eerst een loket in Maastricht en later in de rest van Limburg. Ruim 27.000 Limburgers met een bijstandsuitkering hebben al een gratis OV-pas aangevraagd. Het kabinet is het na langdurig overleg eens geworden over een uitgebreid plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan komen rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer en bij 85 andere gebieden zones van 500 meter met strengere eisen voor stikstofuitstoot. De volledige plannen worden vanmiddag om 3 uur gepresenteerd. Oekraïne heeft met een grote drone-aanval een chemische fabriek ten zuiden van Moskou geraakt. Volgens Russische en Oekraïnse bronnen werden in totaal 660 Oekraïnse drones onderschept in 12 Russische regio's en raakte een industriecomplex in Tula beschadigd. In de regio Kharkiv kwamen bij Russische aanvallen 2 mensen om het leven en werden energiecentrales en woningen beschadigd. De 3 Nederlandse tennissers in het hereenenkelspel op Wimbledon hebben bij de loting voor de eerste ronde een geplaatste speler rontlopen. Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong treffen respectievelijk James Duckworth, Alexander Kovacevic en Rinky Hijikata. Geen Nederlandse vrouwen doen mee aan het hoofdtoernooi van het enkelspel. Het weerbericht. Extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Oekraïne heeft vannacht met drones een chemische fabriek ten zuiden van Moskou geraakt. Volgens Russische en Oekraïnse bronnen de Azot-fabriek in Novomoskovsk. De Russische luchtverdediging zegt 660 drones te hebben onderschept in 12 regio's. En op de Krim werden explosies gehoord bij de haven van Kerch. In de regio Kharkiv zijn bij Russische aanvallen 2 mensen om het leven gekomen. Het kabinet is het na lange onderhandelingen eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. Minister Van Essen, minister Karremans en staatssecretaris De Bat presenteren de plannen vanmiddag om 3 uur. Rond 15 natuurgebieden komt een zone van 1 kilometer en rond 85 andere gebieden een zone van 500 meter met strengere stikstofeisen. Volkswagen overweegt om de komende jaren nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden meerdere media op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het bestuur werkt aan een plan om het eerder aangekondigde aantal van 50.000 ontslagen mogelijk te verdubbelen, met volgens sommige bronnen zelfs 60.000 extra banen die verdwijnen. Ook zouden 4 fabrieken sluiten, maar wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. De Amerikaanse overheid wil bepalen welke bedrijven en organisaties toegang krijgen tot het nieuwste AI-programma GPT-5.6 van OpenAI, dat gebruikt kan worden om veiligheidsproblemen in computerprogramma's te vinden. De overheid beoordeelt daarbij per klant wie er toegang krijgt, melden Amerikaanse media. Het is de eerste keer dat niet OpenAI zelf, maar de overheid deze beslissing neemt. Het weerbericht. Extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. In de loop van de middag en avond is een kleine kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. Altijd en overal. 24 uur per dag. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Europa heeft te maken met extreem hoge temperaturen, met in Nederland en het Verenigd Koninkrijk code rood en meer dan 150 miljoen mensen bij temperaturen boven de 35 graden. In Parijs zijn alle culturele en sportevenementen afgelast en geldt in delen van Frankrijk een alcoholverbod in openbare ruimtes. Zwitserland noteerde in Basel de hoogste junitemperatuur ooit met 38 graden. Volkswagen overweegt om de komende jaren tienduizenden extra banen te schrappen, melden Duitse media op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het concern zou volgens berichten het aantal eerder aangekondigde ontslagen willen verdubbelen, mogelijk tot in totaal 110.000 banen. Ook ligt sluiting van 4 fabrieken op tafel, maar het is niet duidelijk wanneer de ontslagen vallen. De Amerikaanse regering wil bepalen welke bedrijven en organisaties toegang krijgen tot het nieuwste AI-programma, GPT-5.6 van OpenAI, dat veiligheidsproblemen in computerprogramma's kan opsporen. Volgens de Amerikaanse media zal de overheid per klant beoordelen wie toegang krijgt tot dit programma. Eerder nam de overheid maatregelen bij andere bedrijven, waardoor sommige AI-programma's wereldwijd zijn geblokkeerd. Oekraïne heeft vannacht een chemische fabriek in de regio Tula ten zuiden van Moskou geraakt bij een grote droneaanval, melden Russische en Oekraïnse bronnen. Volgens Russische functionarissen zijn daarbij een industriecomplex beschadigd en is een vrouw gewond geraakt. In de afgelopen 24 uur waren er ook explosies op de Krim en vielen bij Russische aanvallen op Kharkiv 2 doden. Het weerbericht. Extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Aan het eind van de middag en vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Komende nacht is het droog en blijft het warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 589. Bijna 3000 mensen zijn gewond geraakt na twee bevingen met kracht 7,2 en 7,5, die elkaar rond 6 uur in de avond opvolgden. Meerdere gebouwen in Caracas zijn ingestort en landen, waaronder Nederland, sturen hulpteams naar het rampgebied. Een 45-jarige man is gearresteerd na het dodelijke ongeval op de Mokerplas in Middelaar, waarbij een zwemmer om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie in Limburg verdenkt hem van dood door schuld. Specialisten van de politie doen onderzoek naar het incident, waarbij de 28-jarige Mats Grotenbrecht uit Huissen is overleden. Volkswagen overweegt om de komende jaren nog eens tienduizenden banen te schrappen. Volgens Duitse media werkt het bestuur aan een plan waarmee het eerder aangekondigde aantal ontslagen wordt verdubbeld tot mogelijk 100.000, waaronder de sluiting van 4 fabrieken. Wanneer de ontslagronde plaatsvindt, is nog niet bekend. In grote delen van Europa zijn extreem hoge temperaturen gemeten en geldt in meerdere landen code rood. In Nederland is sinds middernacht code rood van kracht. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni zeker 55 mensen verdronken. En in Zwitserland is in Basel een hitterecord gebroken met 38 graden. Meerdere Europese landen nemen maatregelen, zoals het annuleren van evenementen en het instellen van verboden. Het weerbericht. Extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Aan het eind van de middag en vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Komende nacht is het droog en blijft het warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke ongeval op de Mokerplas in Middelaar, waarbij de 28-jarige Mats Grotenbreg om het leven kwam toen hij werd aangevaren door een boot. De man wordt verdacht van dood door schuld. Gisteravond kwamen ook in Utrecht en Nijmegen twee andere zwemmers om het leven bij fatale ongelukken op het water. Meerdere festivals en evenementen in Nederland zijn afgelast wegens de hitte, waaronder een vakbondsactie in Nijmegen, culinair festival Het Wonder in Woerden, de eerste dag van Spoorpark Live in Tilburg, bij ons in Brabant in Eindhoven en het Koepelfestival in Amsterdam-Oost. De Efteling is wel open, maar heeft verschillende attracties gesloten. In België zijn ook evenementen afgelast vanwege de hitte. In Peking is een sportvliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber van de stad, de 528 meter hoge Sittik-toren, gevlogen. Het is niet duidelijk of er doden zijn gevallen en of er sprake is van opzet. De politie heeft de omgeving ontruimd en mensen mochten geen foto's maken. FIFA staat regenboogvlaggen toe tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte, die komende nacht om 5 uur Nederlandse tijd in Seattle wordt gespeeld. Op het vorige WK in Qatar waren deze uitingen nog verboden. De voetbalbonden van Egypte en Iran hebben bezwaar gemaakt tegen het Pride-thema van de speeldag, maar FIFA legt de invulling bij de stad Seattle. Het weerbericht. Extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er geldt een weeralarm. Aan het eind van de middag en vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Komende nacht is het droog en blijft het warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Mindbag. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Peking is een sportvliegtuig tegen de 528 meter hoge Citic-toren gevlogen, de hoogste wolkenkrabber van de stad. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn en of er opzet in het spel is. De politie heeft het gebied rond het gebouw ontruimd en beelden van het incident zijn van Chinese sociale media verwijderd. Verschillende festivals en evenementen zijn afgelast vanwege de hitte, waaronder een actiebijeenkomst van vakbonden in Nijmegen, culinair festival Het Wonder in Woerden, Spoorpark Live in Tilburg, muziekfeest Bij Ons in Brabant in Eindhoven en het Koepelfestival in Amsterdam. In de Efteling zijn attracties gesloten vanwege de warmte, maar het park is wel geopend. In België is de Slag bij Waterloo geannuleerd. Het Zeeuwse ringrijden en chaiserijden zijn door het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland erkend als immaterieel erfgoed. Alleen de variant op Zuid-Beveland en Walcheren valt onder deze erkenning. De officiële bekrachtiging vindt plaats tijdens de eerste folkloristische dag op 9 juli op het Abdijplein in Middelburg. De ministerraad heeft ingestemd met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Het pakket richt zich op een vermindering van 42% tot 46% voor de landbouw en 50% voor mobiliteit en industrie in 2035 ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro uitgetrokken en het voorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vesteda hoeft mogelijk toch geen huurwoningen te verkopen, omdat het bedrijf een deal heeft gesloten met de aandeelhouders. Het bedrag aan teruggetrokken investeringen is na maanden onderhandelen gedaald van 4,1 miljard euro naar 765 miljoen euro. Investeerders mogen in de toekomst eens per jaar zo'n verzoek indienen, in plaats van eens per 7 jaar. Het Zeeuwse ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed door het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ook het chaise-rijden, waarbij deelnemers in klederdracht in een rijtuig ringen steken, valt onder de erkenning. Alleen de Zeeuwse variant, beoefend op Zuid-Beveland en Walcheren, is nu erkend. De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw pakket maatregelen om de stikstofuitstoot fors te verminderen. Het kabinet trekt 20 miljard euro extra uit voor onder meer hulp aan boeren, beperking van het aantal koeien per hectare en beschermingszones rond natuurgebieden. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer, met als doel in 2035 de uitstoot aanzienlijk te verlagen. In Peking is een klein sportvliegtuigje tegen de Sitik-toren gevlogen, de hoogste wolkenkrabber van de stad. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen en of er sprake is van opzet. De politie heeft de omgeving ontruimd en beelden van het incident zijn vrijwel direct verwijderd van Chinese sociale media. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Zeeuwse ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed door het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ook het chaise-rijden, waarbij deelnemers in klederdracht in een rijtuig ringen steken, valt onder de erkenning. Alleen de Zeeuwse variant, beoefend op Zuid-Beveland en Walcheren, is nu erkend. Vesteda hoeft mogelijk toch geen huurwoningen te verkopen, omdat het bedrijf een deal heeft gesloten met de aandeelhouders. Het bedrag aan teruggetrokken

0: investeringen is na maanden onderhandelen gedaald van 4,1 miljard euro naar 765 miljoen euro. Investeerders mogen in de toekomst eens per jaar zo'n verzoek indienen, in plaats van eens per 7 jaar. In Peking is een klein sportvliegtuigje tegen de Sitik-toren gevlogen, de hoogste wolkenkrabber van de stad. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen en of er sprake is van opzet. De politie heeft de omgeving ontruimd en beelden van het incident zijn vrijwel direct verwijderd van Chinese sociale media. De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw pakket maatregelen om de stikstofuitstoot fors te verminderen. Het kabinet trekt 20 miljard euro extra uit voor onder meer hulp aan boeren, beperking van het aantal koeien per hectare en beschermingszones rond natuurgebieden. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer, met als doel in 2035 de uitstoot aanzienlijk te verlagen. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Peking is een klein sportvliegtuigje tegen de Sitik-toren gevlogen, de hoogste wolkenkrabber van de stad. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen en of er sprake is van opzet. De politie heeft de omgeving ontruimd en beelden van het incident zijn vrijwel direct verwijderd van Chinese sociale media. De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw pakket maatregelen om de stikstofuitstoot fors te verminderen. Het kabinet trekt 20 miljard euro extra uit voor onder meer hulp aan boeren, beperking van het aantal koeien per hectare en beschermingszones rond natuurgebieden. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer, met als doel in 2035 de uitstoot aanzienlijk te verlagen. Het Zeeuwse ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed door het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ook het chaiserijden, waarbij deelnemers in klederdracht in een rijtuig ringen steken, valt onder de erkenning. Alleen de Zeeuwse variant, beoefend op Zuid-Beveland en Walcheren, is nu erkend. Vesteda hoeft mogelijk toch geen huurwoningen te verkopen.

0: verkopen omdat het bedrijf een deal heeft gesloten met de aandeelhouders. Het bedrag aan teruggetrokken investeringen is na maanden onderhandelen gedaald van 4,1 miljard euro naar 765 miljoen euro. Investeerders mogen in de toekomst eens per jaar zo'n verzoek indienen, in plaats van eens per 7 jaar. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 00:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld en kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht. Droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet. 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Netterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

sleight of hand and twist of fate on a bed of

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingsspel uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fati aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 12:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. En kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fatih aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een rode varie uit dierenpark Artis in Amsterdam is na enkele uren buiten het park gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Het dier werd rond 00:30 middags gesignaleerd bij het Johanna ter Meulenplein en is met een verdovingspijl uit een boom gehaald. Hoe de halfaap heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt door de sluiting van scholen en universiteiten. Zo bleek uit de coronaverhoren deze week. Kinderartsen en de kinderombudsman melden toename van depressies, leerachterstanden, eetstoornissen en kansenongelijkheid. Volgens betrokkenen kregen hun belangen onvoldoende prioriteit in de besluiten van het kabinet. Op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter moet verplicht statiegeld komen, schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Zij wil daarnaast een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld en kijkt naar een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten Nederland helpen het wettelijke inzameldoel van 90% te halen. 4 verdachten zijn in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 18 jaar voor de dood van een Turks-Duits gezin, na gebruik van een bestrijdingsmiddel in een hotel. Het gezin uit Hamburg overleed vorig jaar november in de wijk Fati aan fosfinevergiftiging. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het viertal kan nog in hoger beroep gaan. Het weerbericht: droog en het blijft warm. De minima liggen tussen 20 en 24 graden. Zaterdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans toe op een lokale, maar felle onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.